Goedemorgen, mensen. Het is weer tijd voor het Nederlandse programma. Het wordt afgesteld op Radio 3ZZZ op 92.3. En u luistert naar Ron Nolte. Jonathan kan het niet doen vandaag, for whatever reason. En op het laatste moment moet ik het maar eventjes doen. Zo, ik heb niet zoveel tijd om mijn programma samen te stellen. En dat zal mainly muziek worden, maar dat is wel goed. Mensen willen graag luisteren aan gezellige muziek 's morgens. Nou, die u net hoorde, dat was Frans Bauer. En dat heet Eens komt er voor jou een dag. En dan gaan we gewoon door met mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. En dat is waarschijnlijk al de hoop waarheid erin.

Nou, die laatste twee, dat was Mieke, Als ik jou niet had. En daarvoor was het Nooit op een zondag of Never on Sunday. En dat wordt ook gezongen door een andere Mieke, Mieke Telkamp. En dan gaan we nu naar het weer een beetje kijken. Nou, hier in Melbourne wordt het vandaag 20 graden en bewolkt. Morgen gaat het regenen en dat is 13 tot 17 graden. En zondag 9 tot 15 graden, ook regen. En maandag weer gewoon bewolkt, 6 tot 17 graden. Wel, dat was lekker vies weer hier. Maar ik geloof niet dat het veel beter is in Nederland, een klein beetje warmer. Maar vandaag wordt het daar 19 graden met regen. Morgen ook regen, 14 tot 17 graden. Zondag 12 tot 17 graden, meer regen. En maandag gaat het opklaren. Lekker zonnig, 11 tot 18 graden. En als u naar Nederland toe reist, dan krijgt u 61 eurocenten voor uw dollar. En dan gaan we nu door met Gypsy Mama. En dat wordt gezongen door Gradamen.

En de laatste twee waren Marijke, gezongen door Pieter Koelewijn. En dan de ballade, de ballad, voor Adeline. Dat is een André Rieu-song. En dan gaan we gewoon doen met André Hazes, Als je alles weet.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carole op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. Ja, luisteraars, het is weer zo'n halverwege door het programma. We hebben het afgesteld op Radio 3ZZZ. En u luistert naar Ron Nolte. En we gaan door met een liedje dat heet Sylvia.

Nou, nu een paar vlugge mededelingen. Op zondag de 21ste van deze maand... Er is een Abel Tasman Film Lunch. Dat wordt gedaan door Temper Doodle. En die is de, ja, is de 21ste en begint om 12 uur. Ook elke tweede zondag hebben ze een Bintang Social Lunch... een Bintang Restaurant in Bayswater. En dat wordt georganiseerd door Ellie en John. En als je erheen wilt, belt u Ellie op 04-31-07-1188. En ook hetzelfde als u lid zou willen worden van Temper Doodle. En die hebben leden nodig natuurlijk. Zoals alle clubs, ze zijn een beetje schaarste leden tegenwoordig. En die lunch is erg gezellig. Dat vind ik wel, ze hebben lekker eten daar. Het is allemaal goed. En dan gaan we nu door met een stukje muziek.

Nou, deze laatste was speciaal voor de leden van Tempo Dulu. En dat heet Burung Kaka. En dat was gezongen door Anneke Grunlo. En tevoren hadden we Rode Rozen. En dat werd gezongen door Jantje Koopmans. De volgende lekkere rocker, gezongen door De Maal. En dat heet ook Das Normaal.

En dan gaan we nu eventjes luisteren naar René en die Alligators. Gitarist is naar het conservatorium geweest en die is heel erg goed. En dit is een klassiek lied opgerokt, het heet Black Swan.

En dat heet Kom, doe de lijndans. Lijndansen begint heel populair te worden weer in Australië. En dan gaan we gelijk door met naar de arms van Mary. En daar wordt gezongen door Piet Veerman.

En de laatste heette Vaarwel, ik zal geen traan meer om je laten. Dat werd gezongen door Corrie Konings. Wel, het is weer tijd om afscheid te nemen, luisteraars. Maandag is Ina eraan, denk ik. En volgende week ben ik weer op vrijdag. Want deze week was Jonathan Turnbull. Die had andere dingen te doen. Maar dat geeft niet. We komen er wel allemaal doorheen. En please stay tuned voor de Greek Pro. De Greek Program. En natuurlijk zie ik allemaal spoedig beterschap. En ik geloof in ook gaat ze erg naar het hospitaal. Niet te lang weg. En